0: en selecteer ik het beste uit een oeuvre. Voorbeeld is Herkansing voor Hummel, een serie van 38 uitzendingen over deze inwonende leerling van Mozart. Na zijn werk voor de concertzender was Thijs muziekjournalist voor de ochtendkrant BN De Stem en schreef hij veel programmatoelichtingen voor het muziekgebouw aan het IJ en Philharmonie Zuid-Nederland. Hij gaf geregeld lezingen, onder andere voor de HOVO, dat is het Hoger Onderwijs voor Ouderen, en hij werkte als redactielid voor het tv-programma De Tiende van Tijl. Bij uitgeverij HomeAcademy.nl verschenen er 6 luisterboeken van zijn hand, die over Tchaikovsky, Mendelssohn, Saint-Saëns, Haydn, Gershwin en Chopin. Thijs had dus een grote passie voor muziek en inspireerde veel mensen met zijn kennis en programma's. Ook had hij weer een grote liefde in zijn leven gevonden. Zijn geliefde Mieke. Zij is hier aanwezig bij de opname van deze podcast. Hij maakte voor haar talloze cd'tjes met zijn favoriete muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. En zei dan: Mieke, dit moet je luisteren. En hoe vind je dit? Luister daar eens naar. U gaat daar fragmenten van horen. We hadden natuurlijk het liefst Thijs zelf over Mendelssohn horen vertellen, maar volgen nu zijn verhaal aan de hand van zijn favoriete fragmenten. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd er een gedicht gedeeld van William Wordsworth, getiteld I Wandered Lonely as a Cloud. Ik heb een versie, voorgedragen door Jeremy Irons, bewerkt in combinatie met een van zijn lievelingsstukken van Felix Mendelssohn. Albumblad in E mineur, opus 117.
1: I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils.

0: Nou, dit was een van de lievelingsnummers van Thijs.
1: Klopt, zo ja.
0: En ik had toevallig van de week muziek van Bach gevonden. Van Sebastian Knauer, de pianist. Heel, heel goed, vind ik hem wel. Nou, dit was een van de lievelingsnummers van Thijs.
1: Klopt, zo ja.
0: En ik had toevallig van de week muziek van Bach gevonden. Van Sebastian Knauer, de pianist. Heel, heel goed, vind ik hem wel. Wat vind je hiervan?
1: Ja,

0: Mieke te vragen om eens in haar kast te kijken wat zij nog van Mendelssohn heeft, wat ze van Thijs heeft gekregen. Dat vertelde ze. We hebben nog een ander stuk, ook van dezelfde uitvoerder, van Sebastian Knauer. Ook een stuk waar Thijs heel erg van hield.
1: We gaan nu luisteren naar Version Serieuse in D-klein, opus 54, uitgevoerd door Sebastian Knauer.

0: Nou, Mendelssohn was als een van de weinigen een rijke componist, of afkomstig uit een zeer welvarend en rijk gezin. De meeste componisten zijn niet rijk, behalve Elgar en Poulenc, die hadden een beetje geld. En daardoor worden ze vaak niet voor vol aangezien, die componisten die het zo goed hadden in hun jeugd. Je moest geleden hebben als kind, onder van alles en nog wat, vooral onder armoede. Als telde je niet echt mee. Maar Mendelssohn komt uit een zeer belangrijk geslacht. Niet alleen een bankiersgeslacht, die dus uit rijk waren. Maar zijn grootvader was Moses Mendelssohn. En dat was, we hebben het op het begin van de verlichting. Het ging over tolerantie. Dat was het symbool van het doorbreken van de verlichting. Dat is een heel beroemd toneelstuk, waarin dus die Nathan der Wijze als het ware een symbool wordt, als de vaandeldrager van de tolerante verlichting. En tolerant naar alle godsdiensten toe, ook naar Joden toe. En dat was al een heel belangrijk punt, want de familie Mendelssohn was heel Joods. En deze filosoof Moses Mendelssohn, die was gewoon een beroemde filosoof in die tijd, met een naam, waar dus Lessing later dat toneelstuk over geschreven heeft. Dus hij komt uit een voorname familie in vele opzichten. De kunst werd hoog ingeschat en er was ook geld voor. En dan blijkt uiteindelijk de kleine Felix eigenlijk een soort van wonderkind te zijn. In piano spelen en hij gaat al heel vroeg componeren, al in zijn puberteit. En dan denk ik maar die strijkersymfonieën. Hij is multigifted. Maar vaak weten mensen niet dat hij ook nog een keer ongelooflijk sportief was. Hij was een hele goede tennisser. Hij was een hele goede hardloper. Ik geloof ook hordenloper. En dat tennis kon hij ook goed. Dus hij was multigifted. En hij was ontzettend aardig. En hij was gek op zijn zusje Fanny, die ook heel muzikaal was en behoorlijk veel goed gecomponeerd heeft. En zij heeft een grote rol in zijn leven gespeeld. Zijn vader was op een gegeven moment bankier in Hamburg en wou graag bankier worden in Berlijn. Hij kon de baan krijgen, ze wou hem ook wel hebben, maar dan moest hij wel christen worden, christen zijn. Nou, toen heeft hij zich in Hamburg nog bekeerd tot het christendom, wat toch wel een stap is voor een Jood. En de hele familie werd natuurlijk, Luthers was het toen, hè, allemaal Luthers. En zo is inderdaad ook de jonge Felix opgegroeid als een christen. Zijn vader had er weinig moeite mee. Hij heeft ook het Lutherdom omarmd. Maar het was wel een stap die heel veel mensen wel moeilijk vonden. Het is ook wel indringend om dat te doen. In feite een ander geloof nemen voor een baan. In Amerika is dat heel gewoon. Als je daar een betere baan krijgt, dan moet je ook naar een andere kerk toe. Daar is dat heel gewoon. Maar wij vinden dat een beetje raar. Wij zijn altijd loyaal aan waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: Maar goed, zo is Felix dus terechtgekomen in het mooie Berlijn. En daar ging hij dus steeds meer componeren, muziek maken. Hij kreeg als het ware een eigen huisorkestje. Die vuurde zijn symfonieën uit, strijkersymfonieën. En alle kanten werd hij ook wel verwend in de goede zin. En hij trekt veel op met zijn zusje Fanny, die overigens trouwt met een dominee. Dus ze worden echt christen, totaal. En dan is het dus ook dat Joe Felix de Matthäuspassion van Bach herontdekt en ook opnieuw laat uitvoeren. Want het werk was totaal in vergetelheid geraakt. Hij werd ook niet meer, zoals nu normaal, heel vaak uitgevoerd. En hij zingt zelf in de Berliner Zingacademie in Berlijn. En hij weet waarschijnlijk ook met wat geld de dirigent daar, Zelter heette die, zover te krijgen om die Matthäuspassion uitvoeren. Maar die zag dat helemaal niet zitten. Dat vond hij zo'n raar werk. Kijk, die mensen in de beginnende romantiek, hè? Want Mendelssohn is de schakel tussen de barok en de romantiek, hè? Ja. Via de klassieke periode van Haydn en Mozart. Die vonden de muziek uit die barok maar een beetje zielig, een beetje kinderlijk, een beetje primitief. Dus het was een heel grote uitdaging om die muziek nog een keer te laten horen. En Mendelssohn heeft daar wel flink bij geholpen. Hij heeft namelijk heel veel bewerkt van die Matthäuspassion, vooral instrumentatie. Dus op een gegeven moment doen er zelfs trompetten aan mee en zo. En
1: er zijn er ook uitvoeringen van bekend.
0: Die zeker op CD, staan er een paar. Ja,
1: Dan moet ik eens achteraan gaan, want dat vind ik wel interessant.
0: Ik heb ze wel eens ingezet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik moet ze in mijn archief.
0: Hij heeft wel Johannes Persoon ook later aangepakt en ook bewerkt.
1: Heeft hij ook gedaan?
0: Ja, okay. En dan wordt er een alt-aria, wordt er een bas gezongen. En, maar hij zet dus ook andere instrumenten in. Want die instrumenten uit de tijd van Bach, die stonden in het museum.
1: Ja.
0: Die werden niet meer gespeeld, nee, kon niemand meer. Nee. Ze zijn dat vorige eeuw alweer opnieuw gaan aanleren. Voor de trompet was heel moeilijk.
1: Ja.
0: Maar in de tijd van Mendelssohn was dat not done. Dat deed hij niet. Dat was echt een beetje zielig als je daarmee bezig was.
1: Ja.
0: Dus hij heeft ook tegen de stroom in, tegen de klippen op, heeft hij daarin geloofd. En uiteindelijk heeft dat dus tot die enorme Bach-renaissance geleid. Tot Nani Matthäus Passion, waar heel de wereld voor viel. Vooral de grote christelijke koren. Die hadden prachtige muziek om te zingen. Tot in Amerika was die Matthäus Passion een kraker.
1: Maar eigenlijk raar dat hij... Dus hij zit in de romantiek eigenlijk. En
0: ja.
1: En toch, door hem wordt er teruggegrepen op de muziek daarvoor.
0: Ja, omdat hij die muziek zo ontzettend goed vond.
1: Ja.
0: Zeg, dit is top, dit gaan we niet...
1: Niet
0: onderschatten. Ja. Maar het was tegen de stroom in. Maar we zeggen ook door zijn geld heeft hij dus gezorgd dat die Matthäus Passion in Berlijn, dus ongeveer een eeuw daarna, werd uitgevoerd in die ziekenacademie. En dan zat het hele hof en alle aristocraten uit Berlijn. En toen ging... die Matthäus Passion een zichttocht beginnen in de hele wereld.
1: Ja.
0: En toen is daarna die Bach-renaissance begonnen. Met het oprichten van de Bach-gezelschap, die al zijn werk is gaan uitgeven, al die cantates.
1: Ja.
0: Hadden stapel.
1: Dus hij is inderdaad toch wel de pusher geweest van Bach.
0: Volledig.
1: In de muziek.
0: Zonder Mendelssohn hadden wij geen Bach gehad.
1: Nee.
0: Hij was gewoon verdwenen ergens in het archief.
1: Ja, ja. Eventjes terug naar de muziek die we via Mieke hebben gekregen. Ja. Waar zij mee in aanraking is gekomen met Mendelssohn.
0: Uitgekozen
1: door Thijs.
0: Geselecteerd en echt. Hè?
1: Het leuke is dat ik hier weer Quatuor Ebène tegenkom.
0: Ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik die opnames maakte van Haydn met Thijs. En wilde die per se muziek van dat kwartet.
0: Ja.
1: En het grappige is, ik kon het niet meteen vinden. Het werd echt wel een beetje gezien. Nee, het moet echt dat kwartet zijn. En dat vond ik natuurlijk ook. En dat is allemaal goed gekomen. En we gaan even een stukje luisteren naar het stringkwartet nummer 6 in F mineur, opus 80.

0: Mendelssohn is 38 geworden. Hm. Toen hij jong was kreeg hij dus al het...
1: Het nodige mee.
0: Ja. En hij kreeg Matthäus-pension in handen.
1: Als kerstcadeau. Zijn oma vroeg, en Felix, wat wil je onder de boom hebben? Ja. Ach, oma, zei hij, de Matthäus-pension. En toen hebben ze hem handgeschreven, de hele Matthäus-pension laten uitschrijven als cadeautje voor Felix.
0: Ja, en dus dan krijg je dus op een gegeven moment dat hij meemaakt dat Bach een soort revival wordt.
1: Nou, dat heeft hij niet helemaal meegemaakt.
0: Dat heeft hij niet meegemaakt?
1: Nee, dat was hij al dood. Maar hij heeft het ingezet.
0: Ja, ja.
1: En hij heeft het Matthäus-pension een paar keer uitgevoerd. En de Johannes-pension. Cantates weet ik eigenlijk niet zo. En het was zo leuk dat bij al die uitvoeringen door Mendelssohn van Bach, die zat er achter het orgel in een Johannes Brahms.
0: Oh. Ze kennen elkaar allemaal daar.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien toch wel even iets over dat kwartet. Een betere uitvoering ken ik niet dan Quatuoribane. Dat heb je wel gehoord. Het is ook heel hartstochtelijk, dramatisch.
0: Ja.
1: Tegen tragische aan.
0: Accenten.
1: Het gaat je door merg en been. En terwijl eigenlijk Mendelssohn natuurlijk vooral bekend en geliefd is om zijn montere, opgewekte, optimistische, positieve muziek. Neem nou dat vioolconcert, neem nou de Italiaanse symfonie. Padam, pam, padam, papadam, padam, dat gaat. Ja. En de mensen kennen hem vooral daarvan. En de bruiloftsmars natuurlijk. En dit is een en al hartstocht en tragiek. En wat speelt er nou? Het is weer een biografisch stuk wat dat betreft. Een paar maanden daarvoor is zijn zusje Fanny overleden. En dat vond hij zo erg dat hij eigenlijk, nou, wat vaker gebeurt ook in partnerrelaties, dat dan de partner ook een paar maanden na het sterven van de partner ook zelf sterft. Dus daarom is hij waarschijnlijk toch zo vroeg overleden. Zijn hart was gebroken door het wegvallen van zijn geliefde zusje Fanny. En daar in dat teken moet je deze muziek ook horen. Maar het is een van de meest ingrijpende strijkkwartetten die ik ken. De Opus 80 van Mendelssohn, ja.
0: We gaan weer naar een stukje luisteren. En dat is het stringkwartet in E mineur, Opus 44-2.

0: Het is wel mooi door deze keus die we aangeboden krijgen van Mieke, dat we een beetje andere Mendelssohn horen dan we zo gewend zijn. Niet de meer dramatische Mendelssohn. Het is natuurlijk, het staat wel op de cd staan, maar het is natuurlijk een strijkkwartet in E klein. Dat beroemde Leipziger strijkkwartet. Nou, die kunnen dat ook erg goed.
1: Dit was ook de favoriete uitvoering van Thijs.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja, dat is een heel goed kwartet. En ja, dus het is heel mooi om eigenlijk die andere kant van Mendelssohn te horen. Dat hij wel degelijk in staat was om tragische en melancholieke stukken te schrijven. De meeste mensen kennen natuurlijk wel zijn hybride ouverturen. En de Schotse symfonie die begint ook als het ware toch met een soort van melodramatiek erin. Maar hij is vooral bekend door die opgewekte stukken. En dat is ook wel eens fijn, omdat hij natuurlijk een mooie jeugd heeft gehad. Hij had weinig trauma's, om het zo te zeggen. En veel componisten hebben natuurlijk allemaal strijd te laten horen. Neem nou een Tchaikovsky of vooral een Beethoven. En dus met Mozart, die had ik ook een mooie jeugd, in feite. Het is wel eens goed om de andere kant van Mendelssohn te horen. Dan krijg je een mooi beeld van Mendelssohn. Een beter beeld dan de meeste mensen hebben.

0: ik heb de laatste dagen alleen maar naar Mendelssohn geluisterd. Mm-hmm. En er zat ook een prachtige, ja, een soort piano-cello combinatie. Mm-hmm. Dat is het. De concertante, opus 17. En dat zijn allemaal hele korte stukjes. Okay. Hele vrolijke, korte, snelle stukjes. En dat vind ik ook weer zo fris eigenlijk.
1: Ja, maar dat is de handtekening van Mendelssohn.
0: Ja, en dan vind ik het toch wel bijzonder dat hij dus zo'n grote ontdekking doet als Bach eigenlijk. Ja. Hij ontdekt Bach, herontdekt Bach.
1: Ja.
0: Maar hij laat zich daar niet door beïnvloeden, want hier hoor je geen Bach in.

0: Nou, geen Bach. Het zit allemaal heel goed in elkaar, die muziek van Mendelssohn. Ongelooflijk sterk qua compositie, hoe het in elkaar zit. Ja, ja. Dat is natuurlijk toch de kracht van de barok, met de structuur van de barok. Dat heeft hij wel meegenomen, hoor. Hij heeft natuurlijk ook best wel geleden onder antisemitisme, hè, Felix. Hij en zijn zusje Fanny zijn ook hier voor de deur in Berlijn in elkaar geslagen, omdat ze Joods waren. Dat vond hun vader zo erg dat hij verhuisd is naar een chique buitenwijk van Berlijn. Hij wou niet dat dat nog een keer gebeurde. Dus ze hebben wel degelijk geleden onder antisemitisme. Of zijn muziekuitvoeringen daardoor ook moeilijker gingen, dat weet ik niet. Dat is later bij Mahler wel heel erg gebeurd. Die werd ook niet een dirigent omdat hij Joods was, dat is een heel verhaal. Maar hij heeft wel iets meegekregen van het antisemitisme. Maar omdat ze zo heel duidelijk protestanten, Luthers waren, is dat misschien toch wel meegevallen. Dus wat dat betreft heeft hij het goed gehad.
1: Ja. En hoe zit het met zijn zus? Want zijn zus was ook componist, Fanny?
0: Ja, maar niet officieel. Hè? Dat hun vader vond het maar niks. Dan kan je geen boot mee verdienen, kind. Dat kan je toch niet. Ja. Vrouwen kunnen toch niet componeren? Wat denk jij nou? Laat het nog maar aan je broertje over. Maar Felix, die hoorde wel hoe goed het was. En heeft het ook gepusht en gebruikt. Zij voerde ook werken van hem uit over de hele wereld. Onder andere in Nederland zijn ze geweest.
1: Samen?
0: Ja, ja. In Rotterdam, geloof ik, ja.
1: Maar zij gaf niet zelf de muziek uit, dat deze onder zijn naam.
0: Vaak wel.
1: Is het ook duidelijk geworden wat van haar is? En wat
0: jawel,
1: van
0: dat kennen ze er zo uit halen, ja.

0: Ik krijg een beetje de indruk dat hij met name ook veel instrumentale muziek heeft geschreven. Ik bedoel, Bach die heeft zich toegelegd op 250 vocale werken. Mm-hmm. En daar is hij grotendeel van zijn leven mee bezig geweest.
1: En Duitsers kamermuziekwerken.
0: En natuurlijk ook dat. Maar er zijn andere componisten die heel veel meer geproduceerd hebben. In al die strijkkwartetten, bijvoorbeeld Haydn. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel er wel niet zijn. Oh. Als ik nou deze mooie cello...
1: Ja, prachtig. Sol Gabetta is dat, ja. Voor de liefhebber die het prachtig speelt met Bertrand Chamaillou op de piano. Heel goed koppel.
0: Ja, Bach die heeft wel cello-suites.
1: Altijd, in de basculture zit altijd een cello.
0: Tuurlijk. Maar ik bedoel, echt zo'n strijkkwartet, dat heeft hij...
1: Dat was nog niet uitgevonden.
0: Nee, dat was nog
1: niet. Daar hadden we meneer Harding voor nodig.
0: Nou, wat is dan het verschil tussen dat barokke, daar was het nog niet uitgevonden?
1: Gewoon zijn vorm.
0: Ja.
1: Hoe je iets stemmen verdeelt of wat
0: voor instrumenten. Maar heeft dat te maken met de romantiek?
1: Nee, vind ik niet. Want in de klassieke periode, Mozart en Haydn, is eigenlijk pas het strijkkwartet uitgevonden. Die hebben gezegd, een orkest is veel te veel gedoe. Doe dit klein, één viool, tweede viool. Dan heb je eigenlijk de hele lijn, de hele range van de viool bij elkaar. Een cello en daartussenin een altviool, als het was scharnier. Daar heb je eigenlijk alles wat je in de orkest hebt.
0: Dus het formaat eigenlijk.
1: Ja, die vier mensen.
0: Dus dat kun je ook in een rijke luiskamer.
1: Ja, het was vooral voor de huiskamers. Ja. Want de mensen met de mooie kamer daarvoor, die betaalden het beste. En Beethoven heeft daar eigenlijk totaal van geleefd. En nou, juist Mendelssohn had dat niet zo nodig. Dus vandaar dat hij ook heel snel al die strijkerssymfonieën ging schrijven. Dat waren goed. 20, 25 strijkers bij elkaar. Moet je wel weer betalen, hè? Mm-hmm. Nou, dat was geen probleem. En daarom is Mendelssohn ook veel eerder begonnen met symfonieën schrijven dan bijvoorbeeld een Brahms. En Mendelssohn heeft natuurlijk toch met zijn Elias en een paar andere vocale werken ook heel erg mooie dingen gedaan. Ja, dat moet je niet onderschatten. Maar het geheel van zijn oeuvre zijn de symfonieën en de concerten toch wel het mooiste, het bekendste. Zijn topwerken. Het vioolconcert is het vioolconcert van Mendelssohn. Het is nooit geëvenaard. Dat is romantiek.
0: Ja, dat gaan we ook in de volgende aflevering beluisteren. Ik heb hier nog een stukje. Mm-hmm. Ik laat het even...

0: Ja, prachtig. Ik vind het echt de handtekening van Mendelssohn. Het vloeit, je gaat erin mee. En er zit dus geen wanhoop en ook geen echte strijd in. Het is gewoon heel menselijke, lieve muziek. Klinkt een beetje stom, maar het is wel aangename muziek. Die heel erg warm is en ook heel sterk intiem. Het komt heel dichtbij. Zeg ik dat goed? En ja, de componisten als Beethoven en Bartok en later natuurlijk ook Stravinsky, die hebben natuurlijk allemaal veel meer strijd in hun leven gekend. Te denken aan Shostakovich, is allemaal treurnis en ellende. Hè?
1: Ja, dat hoor je ook.
0: Dat hoor je ook allemaal aan die muziek af. Ja. En hier zit dat niet in. En toch is het niet oppervlakkig, helemaal niet. Het zit mooi in elkaar, het komt dichtbij vooral. Ja.
1: Ja.
0: En ik vind dus die kamermuziek van Mendelssohn heel erg onderschat. Ik ben natuurlijk zelf gek op het eerste trio. Bam, bam, ja, dat is ook echt muziek waarmee ik zou willen opstaan en gaan slapen.
1: Het is omhullende muziek. Is
0: omhullende, dat zeg je aardig, ja. Ja, zeker, ja. Ja, omarmende, mooi woord, omhullende muziek. Hè? Ja. Mieke is met ons eens.
2: Ja, heel mooi.

0: Dit is ook wel weer een moodmaker. Je raakt in een bepaalde mood hierdoor.
1: Mm-hmm. En wat voor soort mood is dat?
0: Ja, ik krijg een associatie van een... Ga je gang. Klinkt een beetje raar. Een geurkaars.
1: Nou, jezus. Dus ze werkt ook op de zintuigen.
0: Ja. Ja.
1: Het is de vraag welke geur dat dan is.
0: Nou, een goede geur, maar ik bedoel vastberaden geur.
1: Ja. Nee, maar hij spreekt de zintuigen aan. Het is ook heerlijke muziek. En Mendelssohn is gewoon de opener van de romantiek, de deur naar de romantiek. Maar hij mist gelukkig nog die enorme zwaarte en zwaarwichtigheid van Brahms en Tchaikovsky met al zijn ellende. Dat komt er allemaal nog aan.
0: Ja.
1: Maar het is helder, het is licht, het is aangenaam, maar het geeft wel ruimte aan alle emoties die we hebben.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering Bach & Co. Mm-hmm. In dit geval Thijs & Co. even. Ja. Ik heb een laatste lied, is dat? Lied ohne Worte, opus 109. En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten.
1: Mooi.
0: Mieke, hartelijk dank. Hartstikke fijn dat je erbij was. We gaan tenslotte hier even naar luisteren. We komen nog even terug. Mm-hmm.

0: Nou, tot zover Bach & Co. Mm-hmm. Ter nagedachtenis van Thijs met Mendelssohn.
1: Het wordt tijd voor Mendelssohn & Co.
0: Ja. Govert-Jan, dank je wel. En volgende aflevering gaan we nog iets nader in op Mendelssohn.

Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een gesprek met voice artist Stephanie Pan, die dit jaar de stadscomponist is van Den Haag. Stephanie houdt ervan om in haar performances sociale verwachtingen en taalgrenzen te doorbreken. Ze combineert elementen uit de experimentele muziek, improvisatie en de popmuziek en is zeker niet alleen geïnteresseerd in het zingen, zoals ze dat in haar klassieke opleiding geleerd heeft. De laatste tijd zoekt ze het zelfs veel meer in gesproken teksten. Een voorbeeld is zo direct te horen in het eerste deel van het gesprek met Stephanie Pan. Het tweede deel is te verwachten in een van de komende afleveringen van deze podcast Muziekmakers der Nederlanden.
2: Nou, om mee te beginnen denk ik, iedereen mag een beetje oncomfortabel zijn. Je hoeft niet van te houden wat ik maak of iets anders. Of ik ga niet naar concerten om altijd, of performances altijd, dingen leuk te vinden. Ik mag ook best wel boos worden of verveeld worden. Ik vind het gewoon veel meer belangrijk dat mensen snappen dat iets bestaat. Dus dat, ja, maar dat is voor mij ook echt de ziekte in de culturele sector. Dat we echt geforceerd zijn geworden om alles te kwantificeren. En de hele tijd produceren. Dat is precies alles wat we kunnen bieden dat zo niet is.
1: Waar gaat het wat jou betreft wel om? Als je naar een performance gaat of naar een concert of wat ook, wat hoop je dan daarvan mee te krijgen?
2: Ik wil voelen, zeker. Ik wil geraakt worden, zeker. Ik mag wel geconfronteerd worden. Maar met echt een vraag die iets nieuwe ideeën aan mij biedt. En ik weet dat dat niet altijd kan. Dat is ook vermoeiend. We moeten ook de hele tijd keuzes maken. Maar de best case scenario is dat ik dan blijf denken. En soms is het ook met werken wat ik niet leuk vind. Of niet zo goed vond of wat dan ook. Maar als ik dan iets, een vraag in mijn hoofd krijg. Of iets waar ik denk, heb ik iets om op te kauwen. Daar ben ik altijd heel blij mee. Dus.
1: Jij bent stadscomponist van Den Haag.
2: Ja.
1: In 2026. Ja. Stephanie, je woont en werkt in Den Haag. Wat ga je doen als stadscomponist? Probeer je bij het publiek in Den Haag ook zoiets teweeg te brengen? Dat ze gaan denken of dat ze in ieder geval iets voelen?
2: Ja, ik denk dat er wel iets is. Dat kan bijna niet anders bij mij, denk ik. Mm-hmm. Ik heb iets die... ik denk dat er een soort heel natuurlijke eenzaamheid is in wat ik doe heel vaak. Want dat zit gewoon heel erg op de... in mijn vel, denk ik. Of een soort bewustheid van. Mm-hmm. En dat is iets wat ik ons allemaal... how do you say it? Unifies all of us. Wij hebben het allemaal.
1: Ja, het verbindt eenzaamheid. Iedereen.
2: Ja, dat verbindt iedereen. Ja. Ja, precies. Dus het wordt geen zielige liedje of zo. Maar ik denk dat ik... Of ik probeer altijd iets te maken die een beetje schuurt. Hmm. Maar dat gaat niet uit een soort taak of doel. Maar omdat ik mezelf een beetje wil blootleggen. Of als mens wil blootleggen. Het gaat niet over mij. Maar dat menselijke ervaring. En waar ik een beetje mee zit met de stuk. Is, ik denk door de stem. Want daar... zit ik heel erg op gefocust. Ik ben klassiek geschoold. Ik ben zelf vocalist of voice artist. Stemkunstenaar. Hoe de stem ontwikkelt in een mens is heel erg afhankelijk van waar je geboren bent. Hoe je geboren bent. In een hiërarchie of een klassysteem. Je gender. Waar je zit in de familie. Sociaal vermogen, hoeveel geld heeft je familie gehad, wat voor onderwijs heb je gehad. Dus wie mag hard praten, wie mag ruimte nemen, wat is vrouwelijk, wat is mannelijk, al die dingen. Dus ze spelen zoveel in hoe een stem ontwikkelt. En dan heb je alsnog ook nog taal van geluiden die gemaakt of niet. Like if you have a toned language of niet. Ik was in Zweden voor een workshop, om een workshop te geven. En dan had ik over die knuddel. de stijfde oel, dit geluid en de taal. En hier, in klassieke zang bijvoorbeeld, wil je dat gewoon helemaal vermijden. En in Chinese talen of gesproken talen heb je R en L die eigenlijk een beetje zo afwisselbaar zijn. Mm-hmm. En dat is gewoon heel lastig als je dan Engels moet leren of andere westerse talen moet leren. En dat is allemaal, en of je kliks hebt of dit soort geniale dingen. Dus die stem is gewoon heel klein in spier. Die ontzettend veel geluiden kan maken. En welke geluiden jij mag accessen. En like what kind of voice you can have. Heeft echt zoveel te maken met waar je geboren bent. Wanneer. Dus daar ben ik heel erg op gefascineerd. Hoe we dat kunnen doorbreken met de stem. Om je stem een beetje te mee spelen. Want het is heel persoonlijk. Want er zit zoveel aan identiteit verbonden. En dat kan ook een soort gevangenis zijn. Dus ik zoek heel erg naar de grens van de stem. En een beetje voorbij al die formalities en verwachtingen. Om die stem echt een beetje te onderzoeken. Voorbij zang en praten. Maar wat kan dit ding doen? En voor mij is dat een soort mooie metafoor, denk ik, voor de gelijkheid van Den Haag. Om hier in Den Haag te wonen is echt heel grappig. Want je hebt natuurlijk de International Court, de Vredespaleis. Je hebt heel veel, hoe zeg je dat, bedrijven, like corporate offices. Maar dan heb je ook de KBK en dan heb je de Koninklijke Conservatorium. Gewoon best wel bekende,
1: gerenommeerde instituten.
2: En dan al de bevolking. Gewoon al die lagen van. En we hebben hier studio in Moerwijk en dat soort dan zo soort achterstandswijk genoemd. En ik woon zelf in Schilderswijk, waar ik echt heel erg van houd. En ook heel veel multiculturaliteit in de stad. Dus er zijn heel veel ervaringen van wat de stad is en wat het betekent.
1: En die stem, hè, die je hebt al nagelang waar je geboren bent, waar je bent opgegroeid. Hoe je onder welke omstandigheden je bent opgegroeid. Is dat iets wat je ook in je werk voor de dag van de componist gaat laten terugkomen?
2: Ja, hoop ik. Ja, ja, ik wil daarmee heel erg mee spelen met de koor. Om een stuk te schrijven voor een koor. En kijken wat we. Ja, het gebeurt op veel niveaus, zeg maar. Dus ook met die koorleden. Om hun stem een beetje te kunnen ontdekken. En ja, daarmee iets opbouwen, denk ik. Om de gelaagdheid van Den Haag te laten zien, hopelijk.
1: Want Den Haag is een enorm gelaagde stad, hè?
2: Ja.
1: Er is echt inderdaad alles tussen, laten we zeggen, de Schilderswijk en het Vredespaleis. Dat zijn zoveel sociale
2: Wassenaar.
1: Dimensies. En Wassenaar. Ja. Maar, precies, ja.
2: Ja. Ja, heb je echt, absoluut. Nee, het is echt. Soms denk ik dat we eigenlijk in een soort parallele werelden rondlopen.

U kon luisteren naar het eerste strijkkwartet van de Amerikaanse componist Wynton Marsalis. Op het Duitse label Vergo is onlangs een nieuwe cd verschenen van de Mexicaanse componiste Hilda Paredes, geboren in 1957 en al langere tijd woonachtig in Londen. Als uitgangspunt voor deze cd geldt het idee dat iemand die het moederland verlaat zich ontwikkelt tot een wereldburger. Met deze opname wordt geprobeerd een continuïteit tot stand te brengen tussen heden en verleden, noordelijk en zuidelijk halfrond en hun beider muziekculturen, en ook tussen de oude en de nieuwe wereld. Daarbij wordt gezocht naar muzikale verbindingen tussen pre-Columbiaanse culturen en de Europees-Amerikaanse moderniteit. Deze culturele dualiteit komt in de muziek tot uiting en weerspiegelt invloeden uit beide werelden. Het werk Alta Thor uit 2011 is gebaseerd op een lang gedicht van de Chileense dichter Vicente Huidobro en beschrijft een parachutesprong. Deze ervaring wordt in 7 delen ontvouwd, waarbij de muziek geleidelijk desintegreert tot klankvelden en zich ontwikkelt naarmate het bewustzijn van de parachutespringer vervaagt. Zo ontstaat een muzikaal monodrama waarin de semantiek van de muziek de inhoud van het verhaal overneemt en uiteindelijk overstijgt. U gaat luisteren naar dit werk in een uitvoering van het Duitse Ensemble Aventure onder leiding van Nicholas Reed, met medewerking van de Argentijnse bariton Guillermo Anzorena. Dit is Alta Thor.

0: 승모라.
1: 야리바사사

U heeft kunnen luisteren naar het werk Altazor van de Mexicaanse componiste Hilda Paredes. Tot slot van deze uitzending kunt u nog luisteren naar een kort werk van de Servische componiste en pianiste Mischa Cvijović. Afkomstig van haar nieuwste cd Vida, eveneens een productie van het Duitse label Vergo. Het kamermuziekstuk, getiteld Penumbra, dateert uit 2017. De titel verwijst naar het centrale donkere deel van een zonnevlek en is bedoeld om de mogelijkheden van het hedendaagse, onconventionele kamerensemble te verkennen. Voor de uitvoering tekent het Keulse ensemble Muziekfabriek onder leiding van Gregor Meyerhover.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en tot 10 uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van de ochtendeditie. We beginnen deze week het programma steeds met muziek uit de Franse barok. U hoort zometeen een orkestsuite uit de opera Anacreon van Jean-Philippe Rameau. Anacreon was een Griekse lyrische dichter, vooral bekend vanwege zijn drinkliederen en erotische gedichten.

Dat was de orkestsuite uit Anacreon van Jean-Philippe Rameau. U hoorde de Capella Savaria onder leiding van Mary Terry Smith. Deze week laten we in de ochtendeditie steeds een opus 1 van een bekende 19e-eeuwse componist horen en ook zijn laatste opusnummer. Vandaag is de beurt aan Ludwig van Beethoven. Zijn opus 1 is het trio voor piano, viool en cello nummer 1 in S groot. Hier is het Van Baarle trio.

U hoorde het pianotrio opus 1, nummer 1 in S groot van Ludwig van Beethoven. Het werd uitgevoerd door het Van Baarle trio, dat bestaat uit violiste Maria Milstein, cellist Gideon den Herder en pianist Hannes Minnaar. Frédéric Chopin is natuurlijk vooral bekend vanwege zijn vele pianowerken. Maar hij heeft ook 19 liederen geschreven op Poolse teksten. U hoort er nu 8. Ze worden gezongen door sopraan Alexandra Kurzak en bariton Marius Quietjen. En ze worden steeds begeleid door pianist Nelson Goerner. Alexandra Kurzak begint met De wens van een jong meisje.

Jana Buskova was de soliste in het Concert voor Harp en Orkest nummer 5, opus 7, in Besgroot van Jean-Baptiste Krumpholz. Het Praag Kamer Philharmonisch Orkest stond onder leiding van Jerzy Beloslavek. Eerder in dit programma hoorde u het opus 1 van Ludwig van Beethoven. Nu kunt u luisteren naar zijn laatste opus nummer, 135. En dat is zijn strijkkwartet nummer 16 in F groot uit 1826. Het laatste deel heeft de mooie titel Der schwergefasste Entschluss, grave ma non troppo tratto, allegro. En Beethoven stelt in het grave de muzikale vraag Muss es sein? Om vervolgens in het allegro het antwoord te geven Es muss sein. Hier is het Takács kwartet.

Dat was het laatste strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. Zijn opus 135 in F groot, gespeeld door het Takacs-kwartet. We besluiten de ochtendeditie deze week steeds met een septet. Een stuk dus voor 7 muzici. En vandaag is dat het septet voor 5 blazers, altviool en cello, van de Pools-Franse componist Alexandre Tanzmann. U hoort het Kamerensemble de Paris, geleid door Armin Jourdan.

We besloten de ochtendeditie vandaag met het septet voor fluit, hobo, klarinet, fagot, trompet, altviool en cello van Alexandre Tanzmann, een compositie uit 1932. Het kammerensemble de Paris stond onder leiding van Armin Jourdan. De afgelopen 3 uur werden samengesteld en gepresenteerd door Niklaas Hoekstra met dank aan Muziekweb. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

0: Misschien heeft u de oranje tompoes al in huis en kijkt u morgen naar de koninklijke familie in Dokkum. Of bewondert u jonge muzikanten die met een oranje pet voor zich op straat spelen. Bezoekt u een concert of de vrijmarkt. Morgen is in ieder geval feest, Koningsdag. En daarom ga ik u een uur lang koningsliederen laten horen. Liederen vooral die over een koning gaan.
1: Liederen met een kroontje. Es war einmal ein König, dat is zo'n lied. De tekst is van Goethe en het komt uit Faust. Bekend als het Vlo-lied. Ik ga het u wel 5 keer laten horen. Hetzelfde gedicht, 5 verschillende componisten. Om te beginnen de versies van Beethoven en van Wagner. Es war einmal ein König en die had een grote Vlo. En daar was hij heel erg op gesteld. Hij hield van hem alsof het zijn zoon was. De Vlo kreeg zelfs mooie kleren aan, van fluweel en zijde. Hij werd ook minister gemaakt door de koning. De Vlo haalde natuurlijk zijn hele familie naar het hof. En iedereen, zelfs de koningin en haar hofdame, werden geplaagd door vlooien. Maar niemand mocht iets zeggen van de koning. Maar dat is toch van de gekken? Als je gestoken wordt, dan sla je er toch meteen op.

Het verhaal van de koning en de vlo. Straks nog andere versies. Nu het verhaal van een trieste koning, een oude koning. En die huwde een jonge vrouw. Maar er was ook een jonge page. En dat gaf dus gedonder. En het kostte zowel de koningin als haar page de kop. Dit gedicht van Heine zette de twee volgende componisten op muziek. Alfons Diepenbrock en Gerrit-Jan van Eiken. Pas Mark Pantus zingt die liederen. En ook nog een ander lied van Gerrit-Jan van Eiken. En dat gaat over koning Harold Harfagar. Een oude Noormannenkoning die nu al 200 jaar niet meer kan leven. En ook maar niet dood kan gaan nadat hij door een zeemeermin de diepte is ingetrokken.

Het strijkkwartet De la Guitarra van Turina, gespeeld door het Quartet Sine Nomine. Waar het kwartet een beeld schetst van een jonge Turina, hoort u in het volgende stuk, de Sonata Española voor piano en viool, een werk waarin veel van zijn muzikale persoonlijkheid samenkomt. Als componist wist Turina een geheel eigen synthese te vinden tussen de Franse klankwereld en de ritmische en melodische idiomen van zijn geboortestreek Andalusië. Wie nog zijn grootste invloed in Parijs is geweest, was Isaac Albéniz. Albéniz is voor Turina een inspiratie geweest om karakteristieke Spaanse muziek te gaan schrijven. Turina zal ook uiteindelijk behoren tot de voornaamste Spaanse componisten van de 20e eeuw. En dat maakt deze Sonata Española ook zo bijzonder. Turina is hier niet simpelweg nationale couleur locale aan het toevoegen aan een klassieke vorm, maar hij weet echt de Spaanse elementen te integreren in de structuur van het werk. Zo waar de ontwikkeling van zijn persoonlijke kamermuziektaal. De Sonata Española wordt gespeeld door David Peralta Alegre op de viool en Ana Sánchez Donate aan de piano.

U hoorde net de Sonata Española, gespeeld door David Peralta en Ana Donate. Het programma van vanavond sluiten we af met de Sacromonte uit de Danzas Gitanas, gespeeld door Alicia de la Rocha. En de wandeling van vanavond is samengesteld door Alexander Krafte van Ermel. Informatie over het programma kunt u terugvinden op de website concertzender.nl.

Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur trakteren wij u op koormuziek van Johannes Brahms. De grote romantische componist is zijn leven lang als koordirigent actief geweest. Daarvoor bestudeerde hij in zijn vrije tijd de koormuziek van Gabrieli, Schütz en Bach. En hij had een grote voorliefde voor het Duitse romantische koorlied. Daarin volgde hij Mendelssohn en Schumann. De jonge talentvolle componist Brahms komt volledig tot zijn recht in zijn opus 17, vier gezangen voor vrouwenkoor, harp en twee hoorns. Hij componeerde dit werk voor het Hamburgse dameskoor dat hij jaren dirigeerde. En deze bijzondere bezetting roept in combinatie met de beeldende teksten een rustgevend romantisch plaatje op. Luistert u naar de dames van het Deens Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman met de hoornisten Per McClelland Jacobsen en Leif Lind en harpiste Katrina Yates.

U hoorde de Vier Gezangen Opus 17 van Brahms door de dames van het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman met de hornisten Per McClelland Jacobsen en Leif Lind en harpiste Katrina Yates. Ook in zijn Draaigezangen Opus 42 kiest Brahms voor teksten die rijke romantische beelden oproepen. Bijvoorbeeld de verzen van de fictieve verteller Ossian, zoals James McPherson, die naar eigen zeggen uit het Oud-Gallisch vertaald zou hebben. We treffen daarnaast het beeld van de verdronken stad dat aan Edgar Allan Poe doet denken. En Brahms combineert deze fantasieën met prachtige muzikale uitwerkingen. Luistert u naar Draaigezangen Opus 42 door het Deens Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman.

U hoorde drie gezangen opus 42 van Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman. In 1887 schreef Brahms een verzameling van 11 korte en vrolijke zigeunerliederen voor koor en piano. Hierin combineert hij het idioom van zijn eigen Hongaarse dansen en zijn vocale Liebesliederwalzer. Het werd zonder meer zijn bestseller, met name in de 19e eeuw. Brahms schreef deze muziek puur voor de lol. Luistert u naar de 11 Zigeunerlieder, opus 103, door het Deens Nationaal Radiokoor, onder leiding van Stefan Parkman met Bengt Forsberg aan de piano.

U hoorde het Zigeunerlieder van Johannes Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman met aan de vleugel Bengt Forsberg. Tot slot van Radio Romantica kunt u nog gaan luisteren naar de zes kwartetten opus 112 voor koor en piano. Hierin combineert de componist de opgewektheid van het Zigeunerlieder in de nummers 3 tot en met 6 met pure romantische melancholie in de eerste twee nummers. Sehnsucht en Nostalgia zijn de donkerste gedachten die Brahms ooit aan een koor heeft toevertrouwd. De uitgesproken depressieve gedachten van Franz Kugler, vol met beelden van eenzaamheid en onvervulde verlangens, voorziet de componist van nerveuze en sombere muziek. Luistert u naar de zes kwartetten opus 112 van Brahms door het Deens Nationaal Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman met aan de vleugel Bengt Forsberg.

U hoorde de zes kwartetten Opus 112 van Brahms door het Deens Radiokoor, onder leiding van Stefan Parkman en Bengt Forsberg achter de piano. Als toegift kunt u nog luisteren naar Letztes Glück uit de Fünf Gesänge Opus 104.

U hoorde Letztes Glück van Johannes Brahms door het Deens Radiokoor onder leiding van Stefan Parkman. Daarmee komt een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag, lieve luisteraars, dames en heren. Het is 1 uur geweest, tijd voor geen dag zondag op de concertzender van 1 tot 2, werkdagelijks. We gaan van de week weer door met prachtige cantates en, nou, u zult dan versteld staan wat u allemaal te horen krijgt. Mooi vermengd met pianoconcerten en wat Pergolesi en Vivaldi. Het wordt een hele mooie, vrolijke week, een beetje Italiaans van sfeer, maar dat mag allemaal met Bach. We gaan luisteren naar een prachtig cantate, werkelijk een cantate die al heel lang in mijn leven meegaat, door vooral dat beginstuk, de tenoraria Meine Zeuzer, Meine Tränen, BBV 13. Ja, het eerste solostuk met de blokfluiten en de obrocatia's is heel indringend. Inderdaad ook een cognitief itch, een oorwurm. En die ritmiek gaat ook heel lang door, in ieder geval in mijn hoofd. Maar deze prachtige cantate, die wordt ook afgesloten met, dat heet dan aria, maar eigenlijk is het duet, voor bas en solofiool, Ächzen und erbärmlich weinen, dat is dan nummer 5. Ächzen, wat is dat nou weer? Ja, ik heb daar even naar moeten zoeken en moeten vragen hier en daar bij Duitse leraren. Dat is ach, een ach kent u wel. En dat is in Duits dus een werkwoord geworden. Beste vertaal met wee klagen, dan ek, ach is wee. Maar nog mooier met het woord verzuchten. Die heb ik weer gekregen van Wim van der Mark. Dankjewel, Wim. Maar, u zult zeggen, ja, dat ken ik verder niet, dat woord, maar u kent het wel. Want als Bach-liefhebber kent u de Matthäus Passion, waarvan het begin van het tweede deel, na de pauze, waar sommige mensen een beetje uitgerust, anderen aan de caviar en de zalm gaan en de champagne, het is maar waar je bent en hoe rijk je bent. Maar dan begint het tweede deel eigenlijk na die cliffhanger van al die leerlingen die Jezus in de steek laten en vluchten. Verlating is het sleutelthema in Bachs leven, sinds zijn tiende eigenlijk. Dus daar maakt hij altijd werk van. En hier zingt de alt, eigenlijk het meisje dat verlaten is, dat haar lieve vriend, haar liefste kwijt is, die is gevangen genomen door de politie, door de KGB, vul maar in. En die begint, die aria, met een heel lang ach. Ach, wo is mijn Jezus in? Ach, waar is mijn Jezus nou toch naartoe? Ze weet het niet eens. Zit hij in een cel? Zit hij in een verhoorkamer? Ze weet het niet. Het is een grote nood. Het koor komt haar een beetje helpen. Maar het gaat erom, wat ik wil laten horen, is hoe dat ach hier heel erg wordt uitgesponden. Want dat ach in het Duits is niet, ach wat jammer nou, de koffie is op. Nee, ach is veel meer het ai uit de Griekse tragedies. Ai, Thebe. En Bach pakt het hier ook op in deze prachtige beginaria van het tweede deel, wat ook echt heel smartelijk moet overkomen. En we gaan het even laten horen in een prachtige uitvoering met Margot Oitzinger en Rudolf Lutz.

En dan gaan we nu naar die kantate toe, kantate 13 dus, die bekroond wordt met die prachtige aria. En het is toch wel interessant vaak om de tekst erbij te halen. Het gaat vooral om de woorden, de theologie en het Bijbelverhaal van die zondag speelt eigenlijk bij Bach niet zo'n grote rol. Hij speelt met die woorden, met de teksten. Hij is een leerling van Monteverdi. Wat zit er van drama in de woorden die ik hier krijg? En dan zie je in dat laatste stuk van die aria, dat stuk bas en solo viool. Ik heb ook nog gedroomd dat ik met mijn dochter, die een violiste is, zou kunnen zingen, maar ik ben er te slecht voor. Helaas is dat nooit doorgegaan. Maar de vioolsolo is wel heel mooi. En dan zie je in dat laatste couplet dat daar gesproken wordt over onvertaalbaar begrip in het Duits, weermoedsaft. Nou, we hebben daar niet echt een woord voor, maar feiten komt het neer op, ja, wat we tegenwoordig hebben gevonden als cortisol. Slecht spul voor jezelf en voor je brein en alles waar je ongelukkig van wordt. En in dat laatste couplet vindt een metamorfose plaats. Want dan zegt eigenlijk de tekst, die Bach dus niet gemaakt heeft, maar meneer Leems volgens mij, richt je nou niet op dat klagen en dat wenen en niet op dat. Dat maak je los van dat ach, die klacht, en richt je op de hemel en kijk naar boven. En dan zie je dat er een verandering plaatsvindt. En dat gebeurt ook in de muziek. Is best wel te horen, maar niet heel erg duidelijk. Het is niet spectaculair, maar het is wel een metamorfose. Want dat weermoedsaft, dat wordt veranderd in Freudenwein. Ja, dat zouden wij champagne kunnen noemen. En dat is, Hans, natuurlijk in het Duits dan sekt. Dus dat gebeurt zomaar in de kantate van Bach. Daar wordt de cortisol veranderd in sekt. Nou, dat zijn toch wonderen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En dat gebeurt zomaar in een slotaria van een kantate. Dat is toch heerlijk? De kantate, meine Seufzer, meine Tränen. U hoort het al, het zit al in de tekst. De muziek klinkt al en Bach komt meteen naar de pen grijpen. Want hij kreeg daar natuurlijk de blokfluiten bij, de cassia's en de muziek. En het is heel indringend. Het is een van mijn top aria's uit de Bach-literatuur. Prachtig uitgevoerd door Susanne Seiter, sopraan. Jan Beurne, altes, die kennen we. Jacob Pilgram, de tenor en de bas. Ook Wolf Matthias Friedrich. Met natuurlijk het Bach-koor van Stiftung uit St. Gallen. Onder leiding van Rudolf Lutz.

En dan gaan we door nu met de solo viool. Dat werd weer tijd. En de tweede sonate, die te weinig hoort, altijd maar die tweede partita met de chaconne erin, maar die tweede sonate is prachtig. Zeker als je uitgevoerd door topper Renaud Capuçon. Grave, fuga, andante en allegro.

U hoorde Tot Besluit, de tweede sonate voor viool solo in A-klein BWV 1003, uitgevoerd door Renaud Capuçon. Hans Meerman en ik, Govert-Jan Bach, dank u voor de aandacht en graag tot

De komende twee uur ons programma Concertzender Live Archief. Daarin deze keer opname die we maakten in 2017 en 2019 van het Doelenkwartet met muziek van Amerikaanse componisten uit de 20e eeuw. Het Doelenkwartet werd in 1992 opgericht en is vernoemd naar zijn thuishaven, concert- en congresgebouw De Doelen in Rotterdam, waar het jarenlang ook een eigen concertserie had. De initiatiefnemers, violist Frank de Groot en componist Peter-Jan Wagemans, wilden een nieuw publiek vertrouwd maken met de klassieke muziek van de 20e en 21e eeuw. In de 27 jaar dat het kwartet bestaan heeft, lag het accent dan ook vooral op hedendaagse muziek en vonden er ontmoetingen plaats met componisten als Henri Dutilleux, Hans Abrahamsen en Wolfgang Riem. Voor een cd met strijkkwartetten van Carl Amadeus Hartmann kreeg het Doelenkwartet in 2010 de prestigieuze Echo Klassiek Prijs. Naast medeoprichter Frank de Groot bestond het kwartet sinds 2007 uit Maartje Kraan, viool, daarin Karin Dolman, altviool, Hans Woudenberg, cello. Later in deze uitzending hoort u hen in compositie van John Adams, Steve Reich en George Crumb. We beginnen met het tweede strijkkwartet van Charles Ives. Hij schreef dit experimentele werk tussen 1907 en 1913 en karakteriseerde het als een portret van vier mannen die praten, discussiëren, argumenteren, vechten, handen schudden, hun mond houden en tenslotte een berghelling oplopen om het firmament te bekijken. In het driedelige stuk dat zo'n 25 minuten duurt, citeert Ives niet alleen tal van Amerikaanse hymns en volksliedjes, maar zinspeelt hij ook op composities van Tchaikovsky, Brahms en Beethoven. Het Doelenkwartet hier in het tweede strijkkwartet van Charles Ives.

U hoorde Different Trains van Steve Reich, zoals dat op zaterdag 11 mei 2019 werd uitgevoerd door het Doelenkwartet. Voor het slotstuk van deze uitzending blijven we in de Jurriaanse zaal van de Doelen in Rotterdam. 12 dagen later, donderdag 23 mei 2019, gaf het Doelenkwartet dan namelijk zijn laatste concert op Nederlandse bodem. Hieruit nu Black Angels van George Crumb. Een compositie uit 1970, de tijd van de Vietnamoorlog, waarin de strijd tussen goed en kwaad wordt verklankt. Daarbij representeert de cello de stem van God, terwijl de vioolpartij duivelse trekken vertoont.

Met dit stuk, Black Angels, van de Amerikaanse componist George Crumb, besloten de muzici van het Doelen Quartet hun afscheidsconcert in de Juriaanse Zaal van de Doelen in Rotterdam. Die muzici waren Frank de Groot en Martje Kraan, viool, Karin Dolman, altviool en tenslotte Hans Woudenberg, cello. De verschillende live-opnamen die in deze uitzending de revue passeerden, werden voor de concertzender gemaakt door Kees Sterrenburg. Hij werd daarbij terzijde gestaan door Ineke Sterrenburg, Diederik Geitenbeek en Mart Hibbing. Productie Kees van der Wiel. Tot zover deze Concertzender Live archief, samengesteld door Matthijs Dekker. In de tijd die nog rest hoort u het Doelenkwartet in muziek van Johann Sebastian Bach. Er is Contrapunctus 14 uit die Kunst der Fugen.

Toen Kid Ory plaatopname maakte met orkestleider Tiny Parham, was deze bij het grote publiek nauwelijks bekend. Daar zou later een verandering in komen door Parham's plaatcontract met Victor. Maar met Ory maakte hij een paar opnamen voor Paramount. U hoort dus weer Paramount's matige geluidskwaliteit, maar de muziek is er niet minder om. Twee titels hoort u: Jim Jackson's Kansas City Blues, gevolgd door A Little Bit Closer.

Kate Ory was een pionier die al vroeg van New Orleans naar Californië verhuisde en daar in 1922 grammofoonplaten maakte. Vanaf 1925 werkte hij in Chicago en maakte daar plaatopnamen met King Oliver, Louis Armstrong en Jelly Roll Morton. Opnamen die tot klassieke hoogtepunten worden gerekend in de jazzgeschiedenis. Dan nu weer 3 opnamen van Louis Armstrong's Hot 5 met Kate Ory op trombone. De anderen waren Johnny Dodds, klarinet, Johnny Sincere, banjo en Louise Ega, Lil Hardin aan de piano. Achtereenvolgens Got No Blues, gevolgd door Strutting With Some Barbecue en daarna Once in a While.

aan de lange reeks opnamen die Louis Armstrong's Hot Five vanaf 1925 maakte, kwam in 1927 een einde. Je hoort nu een laatste drie titels die de groep maakte in december 1927, opnieuw met Lonnie Johnson, gitaar. Dat zijn I'm Not Rough, gevolgd door Hotter Than That. En als derde en allerlaatste nummer speelde ze een nieuwe compositie van Kid Ory. Dat was na Muskrat Ramble en Ory's Creole Trombone de derde keer dat de band een compositie van hem op de plaat zette. Het stuk zou grote bekendheid krijgen. De titel was Savoy Blues. En daarmee nam Kid Ory afscheid van de Hot Five.

Louis Armstrong had nu zijn oude Hot Five achter zich gelaten, maar zijn klarinetist Johnny Dodds was nog steeds vaak in de platenstudio te vinden. In 1928 haalde hij nog één keer Kid Ory bij. Dat was voor een platensessie onder de naam Chicago Food Warmers. De groep maakte platen voor het label OK en bestond in het begin uit vier man. Dat waren Dodds, met als trompetist Nettie Dominic, op piano Jimmy Blythe en Dodds broer Warren Baby Dodds, die als drummer wasboord speelde. In juli 1928 werd de formatie uitgebreid met Bill Johnson, bas, Kid Ory, trombone. U hoort eerst Get 'em Again Blues en daarna Brush Stomp.

Dit programma over Kid Ory sluiten we af met de laatste opname die hij maakte, voordat hij terugkeerde naar de plek waar hij zijn eerste bekendheid kreeg, namelijk in Californië. Hij verliet daar voorlopig de muziek, maar zou in de jaren 40 terugkomen. Daarover meer de volgende keer. Nu dus weer de Chicago Food Warmers met My Girl. Deze classic jazz bij de Concertzender werd samengesteld door Aten van Delden.

Dit is de concertzender met Behind the Dykes. In deze serie staat maandelijks een jazzmuzikus centraal die toonaangevend was in Nederland of dat nog steeds is. In de uitzending van vandaag is dat pianist, componist, arrangeur en dirigent Lex Jasper. Lex werd op 24 maart 1949 in Groningen geboren. In de ontwikkeling van zijn spel werd hij beïnvloed door pianisten als Earl Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Hij werd vaste pianist van het VARA Dansorkest en het KRO Huisorkest en was remplaçant bij het Metropoolorkest. Daarnaast werkte hij onder meer met de BBC Big Band, de Radio Philharmonie Hannover en de NDR Big Band in Hamburg. Midden jaren 70 zat hij 5 jaar in het begeleidingsensemble van cabaretier Paul van Vliet. Het was een van de belangrijkste periodes in mijn leven, vertelde hij later in een interview met Nieuwsblad van het Noorden. Hij begeleidde en maakte tournees en cd-opnamen met veel bekende muzici, waaronder Toots Thielemans, Joe Pass, Clark Terry, Phil Woods en Bob Brookmeyer. Ook werd hij begeleider van zangeressen als Cleo Lane, Ernestine Anderson, Gretje Kouwveld en Marjorie Barnes. Toen Pim Jacobs in de zomer van 1996 kwam te overlijden, vroeg zangeres Rita Reis aan Lex Jasper of hij haar vaste pianist wilde worden. Ze zouden samen talloze keren optreden. Als gevolg van enkele auto-ongelukken kon Lex vanaf 2001 lange tijd niet optreden. In 2016 maakte hij zijn comeback en hij bracht vrijwel jaarlijks nieuw werk uit op cd. We beginnen met enkele stukken van het album Out of My Heart, dat is opgenomen in 1975. Lex Jasper samen met Rob Langerijs bas en Peter Ipma slagwerk. U hoort de nummers If I Were a Bell, For All We Know en Theme from Mannix.

Dat waren drie stukken van het trio Lex Jasper uit 1975. We gaan verder met enkele nummers van zijn album Lexcursions, zo'n 20 jaar later opgenomen in 1994. Lex Jasper samen met Martin Wint op bas en Hans Dekker op slagwerk. U hoort achtereenvolgens You and the Night and the Music, My Ship, A Sleeping Bee en tenslotte een medley uit The West Side Story.

U heeft geluisterd naar Clarinet and String Quartet van Morten Feldman, uitgevoerd door Ib Housman op klarinet en het Pellegrini Strijkkwartet. Omdat de muziek van Feldman zich slecht laat combineren met die van collega-componisten, sluiten we deze uitzending van Bij de Tijds af met nog een stuk van Feldman, en wel het eerste kwartier van zijn allerlaatste werk getiteld Piano, Violin, Viola, Cello. Het wordt gespeeld door pianist John Snijders, met Josje ter Haar op viool, Ruben Sandersen op altviool en Job ter Haar op cello.

Welkom bij Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengen we eigen live-opnamen. Vandaag is dat muziek die een associatie heeft met het bijzondere karakter van deze maandag, namelijk het gedenken van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere vormen van geweld. We starten met Ein Deutsches Requiem, een werk uit 1868 van Johannes Brahms. U hoort het VU Kamerkoor en daarnaast Kamerkoor Venus onder leiding van Christa Oudere. Twee solisten, de sopraan Jeannette van Schaik en de bariton Martijn Cornet. Lester Schotes en Willem Janssen verzorgen de begeleiding aan de piano. Opname werd gemaakt in de Dominuskerk in Amsterdam, verzorgd door technicus Joost Kist.

Dat was de bewerking voor gitaar van de Duivelstrillersonate van Tartini. Omdat 4 mei toch een bijzondere dag is, willen we u een bijzondere kantate laten horen, namelijk de Sint Maartenskantate van Jeroen Spittler. Jeroen Spittler is dirigent, zanger, componist en docent. U hoort de première van dit werk uit 2022. U hoort een uitvoering door de sopraan Ingrid Nuchteren, de bariton David Visser, de tenor Guy Cutting en verder Femke de Graaf en Milan Herzog aan de piano. U hoorde ook het Utrechts Kinderkoor en het Utrechts Vocaal Ensemble, allen onder leiding van de componist Jeroen Spittler.

Dat was de Sint Maartenskantate van Jeroen Spittler vanuit de Nicolaikerk in Utrecht, opgenomen door technicus Frans de Wolf. Als slot van deze uitzending van Concertzender Live Nieuw Klassiek laten we nog het Concerto Grosso horen in D groot op 6 nummer 4 van Arcangelo Corelli. Een Concerto Grosso is een muziekvorm waarbij een kleine groep solisten in dialoog gaat met het zogenaamde ripieno, de rest van het orkest. Deze dialoog mogen dan als inspiratie dienen op deze gedenkdag 4 mei. Je hoort het orkest van de 18e eeuw vanuit het muziekgebouw in Amsterdam. Opname werd verzorgd door Hans Fischer.

Dit is de concertzender met Ongehoord, het programma met net verschenen nieuwe muziek. Vandaag staat het strijkkwartet centraal. We laten u delen horen van twee cd's die onlangs zijn uitgekomen. Eén van het 14 Avril en één van het Otilka-kwartet, samen met saxofonist Ileana Termini. We beginnen met de cd Clair Obscur van het 14 Avril. Dit strijkkwartet werd opgericht in 2024 en bestaat uit jonge Belgische en Zwitserse muzici. Hun belangrijkste doel is het bevorderen van muziek van vrouwelijke componisten. Deze cd is daar het eerste resultaat van. U hoort zo meteen eerst het strijkkwartet van Germaine Taillefer. Zij was lid van de Groupe de Six en haar kwartet stamt uit 1919. Daarna klinkt het Poem for String Quartet uit 1926 van de Britse Rebecca Clark. En tot slot speelt het 14 Avril muziek van de Belgische Lien Adam. Ze werd geboren in 1972. In 2020 schreef ze het stuk Femme, waarin een aantal uiteenlopende vrouwen wordt geportretteerd. Het 14 Avril speelt de delen Amazone, over een strijdlustige krijger, en Confiture de Prune, over een vriendelijke grootmoeder.

0: Ja, op de jazzbeurs Jazz Ahead. Natuurlijk een Nederlandse stand van In Jazz. En wie kom ik daar tegen? De artistiek leider van het Metropoolorkest. En natuurlijk ook een radiocollega, Robert Zomer. Robert, leuk je hier te zien, maar je bent hier met een hele speciale reden. Vertel.
1: Ja, wij zijn als Metropoolorkest genomineerd voor de Duitse Jazzprijs als ensemble. Dus gewoon voor het werk dat we al vele jaren met het orkest doen. En dat gelukkig ook in Duitsland opvalt. We spelen hier steeds vaker. En we hebben hier een publiek dat heel erg dankbaar is. Een aantal zalen waarmee we graag samenwerken. Dus ik ben super blij dat wat we aan het doen zijn ook hier in Duitsland in goede aarde valt.
0: Ja, en die prijs, dat is een prijs met status, hè?
1: Ja,

0: zeker een prijs met status. Ik weet niet hoe lang hij precies al bestaat, maar het is een prijs die echt al de nodige jaren bestaat. Ja. Door heel veel grootheden is gewonnen, dus dat is echt een ding hier.
1: Ik kan me voorstellen dat je hier niet alleen maar bent voor die prijs, want dit is een soort samenkomen van de hele jazzwereld.
0: Ja, de internationale jazzindustrie zou je het eigenlijk kunnen noemen. Hè? Dus boekers en festivals en artiesten natuurlijk en media, dus alles komt hier samen.
1: Hey, even over het Metropolitan Orkest. Ja. Het zal voor de luisteraars geen geheim zijn dat wij al een hele lange relatie hebben als in jazz. Ikzelf als producer met jullie. Hoe is het met het orkest op dit moment?
0: Nou, eigenlijk goed. We zijn veel aan het spelen, veel mooie nieuwe projecten aan het ondernemen. We hebben net een plaat uitgebracht, Arakatak, met stukken die voor het orkest zelf geschreven zijn. Door een aantal internationale toonaangevende componisten, zoals Donny McCaslin en Shai Maestro. Maar ook Tineke Postma bijvoorbeeld en Vince Mendoza, Mio Hazema. Dus een heel mooi palet aan muziek die voor het orkest zelf geschreven is. Die mensen doen er zelf niet mee. Maar die hebben wel met het oog op het orkest anno nu nieuwe muziek geschreven. Ja. Nou, dat is een heel mooi project. En we gaan volgende maand de muziek van Aretha Franklin spelen met de Amerikaanse zangeres Shalaya. We gaan met Aldi Miola op het Bridge Gitaarfestival in Eindhoven spelen. Ja. Een oude gitaarheld. We gaan met de nieuwe gitaarheld Corey Wong 2 avonden in Tivoli Vredenburg spelen. Ja. Zijn weer op Noordse Jazz te zien met Snarky Puppy, met wie we een plaat maakten. En Cecile McLaurin-Savant, met wie we een plaat presenteren. Dus het is eigenlijk... het gaat bijna op schepperig.
1: Nee, dat maakt niet uit. Maar ik wil er geen negatieve touch aan geven aan dit gesprek. Nee. Maar één ding wat ik toch even kwijt wil. Wat is het nou toch, Robert, dat zo gauw je de Nederlandse grens passeert, de waardering voor het Metropolitan Orkest tienvoudig toeneemt?
0: Nou, dat is een hele interessante vraag, hoor. Je ziet het ook al op Spotify. De meeste luisteraars van het orkest zitten niet in Nederland. Zijn er overigens ook, hebben ook heel veel fans, hoor.
1: Jawel.
0: Maar dat is toch buiten Nederland. Ik denk dat dat komt. Laat ik iets positiefs zeggen over onszelf. Omdat wij toch behoren tot het internationale muziekleven inmiddels. Dus waar je de Steve Vai's hebt en de Marcus Millers en de Snarky Puppies en de Yellow Jackets, daar staan wij ook naast. En niet alleen naast, want we werken ook met ze samen. Dus in die zin zijn we ook veel meer dan alleen een Nederlandse groep. Dat laat onverlet dat onze roots natuurlijk wel in Nederland liggen. En dat we in Nederland ook een heel groot publiek hebben. Maar het blijft in Nederland toch altijd een soort van... gaat het nou om de cultuur of om het geld? Dus het is altijd een beetje kruideniersmentaliteit die toch ook een rol blijft spelen.
1: En die maaivelden bestaan nog steeds, hè? Waar je hoofd op gebruikt. Hey, op het moment dat wij elkaar nu spreken, weten we nog niet of jullie die prijs gewonnen hebben. Echt niet, Robert?
0: Nee, echt niet.
1: Je weet het echt niet,
0: hand op mijn hart.
1: Maar als jij je hand op je hart legt, dan geloof ik je. Maar het zou natuurlijk wel geweldig zijn. Maar de nominatie is ook wel te gek natuurlijk. Ja. En alweer een mooie manier om ons Metropolitan Orkest in de schijnwerpers te zetten. We gaan duimen.
0: Dankjewel.
1: Hoe laat weet je het?
0: De uitreiking begint morgen om 7:00 s'avonds. Dus het zal uiterlijk om 9:00 weten.
1: Laten we duimen en ik vind eigenlijk gewoon dat jullie moeten winnen.
0: Ja, ik laat het je weten.
1: Kunnen we iemand omkopen hier in de buurt?
0: Ik hoop het.
1: Okay. Robert Zomer, dank je. Tot zover Robert Zomer. Ja, en inmiddels weten we dat het Metropool de prijs niet gewonnen heeft. Maar de nominatie zegt natuurlijk al veel over de status van dit orkest. We blijven ze volgen, want laten we eerlijk zijn, het is één van de grootste ensembles op dit gebied in de wereld. En daar mogen we best trots op zijn. Meer nieuws over het Metropool binnenkort hier in InJazz. En nu een stuk van een band die ik al een paar keer tegenkwam op Jazz Ahead, namelijk de Flat Earth Society. En ze gaven mij een prachtige cd mee, net uit, Missa Asinorum, de Flat Earth Society.

Sure.

0: Ik kijk uit op de InJazz stand tijdens Jazz Ahead. Buma Cultuur is hier natuurlijk aanwezig. Het is een komen en gaan van internationale en nationale gasten. Niet alleen muzici, maar ook mensen van festivals, magazines, boekers. En het team van Buma Cultuur heeft dat heel erg druk. Maar toch heb ik even een paar minuten gepikt van iemand die ik noem de chef d'équipe. Mag dat, Mark van Schaik?
1: Ja hoor, dat mag zeker, Co, dank je.
0: Een sportterm in de jazz, why not? Maar als zijn de chef d'équipe, het is nog niet voorbij, het festival. Maar hoe kijk je er nu al op terug?
1: Ja, het is een goede editie. Mensen die ik spreek, die denken dat het wat rustiger is dan voorgaande jaren. Ik betwijfel dat. Ik denk dat de activiteiten op Jazz Ahead hier in Bremen wat meer zijn uitgesmeerd over verschillende locaties. Ja. Zodat het publiek zich wat meer verdeelt met de verschillende activiteiten op de conferentie en het festival. Dus er is nog steeds heel veel aanloop op de stand. Mensen hebben veel gesprekken gevoerd met oude en nieuwe contacten. En ik zie over het algemeen hele blije gezichten. Dus ik denk dat het weer heel waardevol is, deze bijeenkomst. Ja.
0: Wij waren gisteren bij de showcase van Soul Jiang. Dat was een waanzinnig trio optreden, vond ik.
1: Erg goed, ja. Erg goed. Ja. Erg verrassend.
0: Maar wat ik wel interessant vind, jij en je team, Buma Cultuur in Jazz, besteden heel veel tijd aan het verzorgen van de stand, de informatievoorziening, boekjes hebben jullie gemaakt, ziet er allemaal te gek uit. Maar jullie bepalen niet wie hier speelt.
1: Nee, daar hebben wij geen zeggenschap over. Er is een commissie. Een onafhankelijke commissie die wordt samengesteld door Jazz Ahead. Er worden mensen uit het veld, programmeurs, agenten, internationale contacten van de beurs, die worden gevraagd om de artiesten te beoordelen die zich aanmelden voor een optreden hier in het Showcase Festival. En het kan dus zijn dat de Nederlandse aanmeldingen terechtkomen bij een commissie die bestaat uit een Engelsman, een Fransman, een Koreaan en een Duitser. Die luisteren al die muziek en die zeggen van nou, dit willen we wel graag op het podium zien. Dit klinkt heel goed. Ja. Zo komen die artiesten hier terecht.
0: En hebben we wel, ik zeg even weer omdat ik natuurlijk in jazz met jou maak, hebben wij wel een rol bij die aanmeldingen?
1: Ja, die aanmeldingen die kondigen wij aan. Die kunt je inschrijven in een vaste periode, meestal in december periode. Dat vermelden wij en dan komt er een x-aantal artiesten uit Nederland op zo'n lijst terecht. Die sturen hun muziek in, die melden zich aan met een biografietje, een foto en meestal de mp3'tjes van het album of van de aanstaande release. Wij krijgen dan een update van Jazz Ahead. Dat is niet wie het zijn, maar wel dat we hebben zeg 65 artiesten uit Nederland op de lijst staan. Leuk, we gaan er naar luisteren.
0: Ja, ja.
1: En het is niet gezegd dat je wordt gekozen.
0: Nee,
1: überhaupt.
0: De mensen melden zich direct aan bij Jazz Ahead.
1: Direct niet bij Jazz Ahead. Niet via ons. Nee, hoor. Okay. Wij zien daar niks van.
0: Okay,
1: wij krijgen het op een zeker moment door. Want er is een selectie gemaakt. En dan is het altijd verrassend om te zien of je als land ertussen zit en hoe vaak. Ja. Dit jaar hadden we er dus twee.
0: Ja, te gek.
1: Heel goed.
0: Ja. Namelijk Soul Jiang en Rosai.
1: Rosa is in de Club Night, Pieter Samua en Soul Jiang.
0: Samua
1: en Soul Jiang zaten in het officiële showcase-programma.
0: Oh, ja.
1: Daarnaast is er een Club Night, een beetje op een Eurosonic-achtige manier. Allemaal leuke barretjes in de stad in Bremen, waar heel veel jazz wordt geprogrammeerd. En daar was de Amsterdamse groep Rosa voor aangemeld.
0: Ja.
1: Die hebben een spetterende show gegeven.
0: Ja, ik was erbij, dat was helemaal te gek. Echt. Ik heb ze ook net gesproken, dus dat komt allemaal goed. Hey, een goede opbrengst dus. We blikken lekker terug. En we gaan straks even langs de collega's van Radio Bremen om te vragen of we weer die opnames mogen hebben.
1: Dat gaat zeker lukken.
0: Okay. Mark van Schaik, chef d'équipe van InJazz Buma Cultuur. Dankjewel. Ja, Jazz Ahead. Het is natuurlijk een internationale bijeenkomst. Je ontmoet heel veel nieuwe mensen. Maar het leuke is, je komt ook heel veel bekenden tegen. Ik wou zeggen oude bekende, maar dat is Faye niet echt. Faye I heb ik hier. Laatst hoorde je haar in onze special met Michiel Braam en Harmen Fraaien in Brebbel. En we hebben ook een paar stukken al van de cd laten horen. Faye, en nu loop je hier bij Jazz Ahead.
2: Ja, superleuk.
0: Open deur vraag, maar ga hem toch stellen. Wat ben je allemaal aan het doen hier?
2: Nou, dit is mijn derde keer op Jazz Ahead. En dat is super, want ik ken nu veel meer mensen. Dus het is gewoon veel weer hallo zeggen en hoe gaat het. En een beetje rondlopen met mensen die mij dan weer voorstellen aan hun netwerk. En ik heb een paar afspraken met labels, boekers, productiehuizen.
0: Ja. Ja. Hoe gaan we met de cd sinds we elkaar spraken in Brebbel?
2: Ja, de cd is natuurlijk al wel een jaar uit. Dus we zijn nu eigenlijk vooral shows ermee mee aan het spelen. En gewoon aan het oogsten, zou ik zeggen. En verder zitten we zelf als band gewoon in het proces van eigenlijk naar een nieuw album toewerken.
0: Hoe gaat het daarmee?
2: Ja, goed. Het is natuurlijk qua acquisitie heel veel werk om een album te maken. Dus dat is wat lastig. Maar artistiek gezien zijn we eigenlijk heel blij met de nieuwe inhoud, denk ik.
0: Gebruik je optredens ook om nieuw materiaal, zeg maar, met alle respect bedoeld hoor, maar te testen?
2: Ja, in zekere zin. Ik denk wel dat we het pas presenteren op een podium als ik er al achter sta. Maar natuurlijk, ja, dat is een beetje de natuur van geïmproviseerde muziek. Kan je pas op een podium echt voelen en ontdekken wat het nou betekent. Ja. Dus in die zin wel. En het groeit echt op een podium. Dus daarom is het nu ook belangrijk dat we meer spelen, denk ik, dan voordat we weer een studio ingaan. Op die fiets, ja.
0: Terugkerende vraag, en dat hoor je hier ook heel veel terug bij de verschillende stands die ik bezoek, is dat mensen toch altijd bezig zijn met het beschrijven van hun muziek.
2: Ja.
0: Als jij nou een gloednieuw iemand tegenkomt hier en die vraagt, hey, leuk, wat doe je? Wat zeg je dan?
2: Nou ja, ik ben pianiste en componiste en ik schrijf melancholische, donkere piano, esthetische pianomuziek.
0: Ja.
2: En daar treed ik mee op solo en met mijn Joker kwartet. Ja. En dan laat ik ze meestal mijn kaartje zien. Ik heb een echte Joker kaart, speelkaart gemaakt. Dus dan hebben ze meteen, gaat er iets aan.
0: Absoluut,
2: want de foto's zijn natuurlijk heel aansprekend. En dan hebben we het vaak daarover. En ik noem het gloomy new wave jazz.
0: Oké. Okay.
2: Dus, zoiets.
0: Dat is toch wel belangrijk, hè? Want er wordt zoveel uitgewisseld hier.
2: Ja, precies.
0: Dus,
2: ja.
0: Dus om inderdaad eruit te springen, dat mensen je onthouden, dat is toch een...
2: Maar ik probeer ook al... Ik zit hier niet met het gevoel van... Ja, dat klinkt misschien suf, maar dat ik me wil bewijzen of zo. Het is gewoon van, hey, dit bied ik aan en ik ben nieuwsgierig wat jij doet. En misschien klikt het en loopt het gesprek lekker door. En als ik ook voel van, ik voel een beetje ongemak of zo, want dit past misschien niet bij die persoon, dan laat ik dat ook gewoon weer. Ja.
0: We hebben het al over je komende nieuwe cd. Het is altijd een beetje een open deurvraag weer, maar wat vind je nou leuker, podium of studio?
2: Podium, ja. Wat ik zeg, het is de natuur van improviseren, dat moet gewoon op het podium. Ik probeer heel erg bewust om te gaan met verschillende media, denk ik. Dus een studio versus een podium is gewoon voor mij iets compleet anders. Dus als ik in de studio iets opneem, dan is het echt ook een productie in principe. En dan is dat improviseren misschien ergens wat minder, voor mij wat minder belangrijk. Want ik probeer dan gewoon een totaalplaatje als studio geluid te maken. Hetzelfde voor foto's en video's en dat soort media.
0: Toen we elkaar in Brebbel spraken, toen hadden we het ook over jouw terechte aandacht voor het visuele aspect. Hè? Bijvoorbeeld van je release.
2: Yeah.
0: Met de Jokerplaat heb je de lat hoog gelegd. Yeah. Ben je nu al in je hoofd aan het spinnen van hoe gaat mijn volgende vibe zijn voor de nieuwe release?
2: Ja, ik denk niet dat ik per se heel erg doelbewust dat aan het zoeken ben. Maar het komt echt, dat klinkt misschien wat flauw, maar het komt echt tot me. Omdat als ik schrijf, dan is het eerste wat er gebeurt dat er tekst op komt. Ik heb eigenlijk bij al mijn stukken wel wat lyrics, maar die gebruik ik niet. En een beeld. En ik heb nu recent alweer zo'n soort openbaring gehad van hoe ik het voor me zie met het nieuwe album op zich qua artwork. Mm. En het blijft allemaal wel... Ik wil wel graag in het narrenthema blijven. Okay. Het hoeft niet Joker 2.0 te worden. Maar wel dat narren, troubadour, Pierrot-achtige thema. Ja.
0: Je zei net iets waar gelijk bij mij een belletje gaat rinkelen van de volgende vraag. Ja, al mijn stukken hebben eigenlijk wel teksten, maar die gebruik ik niet.
2: Ja.
0: Waarom niet?
2: Nou ja, omdat ik ben geen zangeres en soms misschien als je mijn show ziet, valt het je op, dan zing ik wel dat dingetjes mee. En dat zijn dan die teksten. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ik het soort van probeer te channelen. Want die tekst is een soort reminder van hier. Als ik speel, dan ben ik aan het spreken eigenlijk. Aan het voordragen. En die tekst, dat channelt mij of zo naar wat ik dan eigenlijk aan het... welk statement ik soort van aan het maken ben. En ik hou ook al vaak monologen tijdens concerten. En dan kan het wel zijn dat ik er iets van meeneem. En mijn band maakt er ook vaak grapjes over. Want bijvoorbeeld als de title track I Am The Joker is dan ook... I am the Joker. I am V.I. Dus we lachen daar.
0: Zou een idee zijn om een instrumentale plaat te maken, maar wel met teksten op de hoes?
2: Ja, ik schrijf best veel poëzie. En dan die liedtekstjes kan je ook een beetje zien als poëzie. En het lijkt me wel super leuk om voor een volgend album iets van een bundeltje te gaan maken. Om mensen een beetje cryptische manier mee te nemen in waar
0: precies.
2: Het over gaat. Ja, nee, dat zie ik wel gebeuren. Ja.
0: Nou, ik kijk A uit naar een nieuwe album en B naar oktober. Want jij komt spelen in de In-Jazz-zaal bij Pop & Jazz Hilversum.
2: Ja, te gek. Ja. Te gek. Kijken wij ook heel erg naar uit.
0: Drie te gekke bands hebben staan, waaronder het V.I.-kwartet.
2: V.I. Joker Quartet.
0: Yeah. Dan ga ik gelijk aan ze doorgeven dat goed op de poster komt. Nice. En we gaan nu even lekker een stuk van de cd draaien nog. Dankjewel, V.
2: Dankjewel, Co.
0: Tot zover een gesprek met V.I. En tot zover ook deze uitzending van In Jazz. Maar ik heb nog tijd over, dus ik laat je een eigen opname horen van het V.I. Joker Quartet. Een opname die we maakten in Brebbel in Nijmegen. Let There Be Light and Something About the Moon. Binnenkort nog een terugblik naar Jazz Ahead. Maar voor nu, dank voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam. Mijn naam is Code Kloet. Zeg ik alleen nog, gedag allemaal.

Ha, die storm. Anna Chris hier. Wat ontzettend leuk dat jij mijn single gaat draaien. Cocoon. Cocoon is een lied dat ik samen geschreven heb met Maurice Ruggebrecht. Hij heeft de muziek gemaakt en ik heb de tekst geschreven. En het gaat over twee mensen die samen in een soort liefdescocon zitten. Maar waar één uit wil breken. Want het is ook nogal complicated, zoals ze dat soms noemen. En de tekst is niet autobiografisch. Maar is wel gebaseerd op iemand die ik goed ken. En wie weet kunnen andere mensen zich er ook in herkennen. Het is opgenomen in mijn home studio. Dus ik heb de mooie akoestische klanken van de gitaar van Maurice opgenomen. En zelf ook gewoon lekker thuis relaxed ingezongen. En ik hoor zelf wel die ontspanning, hoor ik erin terug. Dus wie weet hoort de luisteraar dat ook.